Het waren E-Type met Live, Woens van Merkel als een Münster. Ik speel hem Jörg Smit remix. Dominique als Varel zijn nog Nachtschiek, Drei van Drei met Wiedermaal, Kutermuziek. Beste groeten Dominique als Varel. Ja, geniet aan de laatste Nachtschicht. Fijne Ramoens van Daniel als Shuntan Wessen als een Sean Baker met We Hate Hip Hop. Yes, Beat Factory met Take On Me 2003 remix van Ole van Dansk.